What?

0: Goeienacht. Het lukt meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze zoveel meldingen krijgen dat ze het niet aankunnen. Daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd. 1,5 jaar geleden haalde Veilig Thuis die termijn van 5 dagen ook al niet. Na de drugsvondsten tussen het fruit bij 2 Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het 2 supers waren van dezelfde keten, kan er een link zijn. Misschien ligt het nog in meer winkels. De politie wil niet zeggen om wat voor soort drugs het gaat. Volgens regionale media was het cocaïne. In de hoofdstad van Bolivia zijn demonstraties uitgelopen op rellen. Gebouwen van de overheid werden bestormd en een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. De politie moest traangas inzetten. Daarop werden ze bekogeld met explosieven en stenen. Actievoerders eisen dat de president aftreedt. Hij is nog geen 1,5 jaar actief. En bij protesten tegen de verhoogde brandstofprijzen in Kenia zijn 4 doden gevallen. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Volgens de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn bijna 350 mensen opgepakt. In Kenia ging de prijs van brandstof vorige week met 1/4 omhoog. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws. Q-music.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen.
1: Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel mensen zouden zich hebben ziek gemeld. Een dodelijke schietpartij bij een moskee in Californië werd gepleegd door twee tieners. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen haar zoon weg was met haar vuurwapens en auto. Bij de schietpartij in San Diego vielen 3 doden. De twee tieners schoten daarna zichzelf dood. Waarom ze het deden is niet bekend. Rusland en China willen elkaar steunen. De vriendschap tussen beide landen is volgens president Poetin tegen niemand gericht, maar gaat juist om vrede en welvaart. De landen moeten elkaar vooral helpen als het gaat om de nationale veiligheid. President Poetin deed die uitspraken vlak voor hij naar China vertrok voor een staatsbezoek. En de baas van de publieke omroep in Moldavië is opgestapt om de gegeven punten op het Songfestival. Moldavië gaf maar 3 punten aan Roemenië, terwijl ze zelf wel 12 punten kregen van Roemenië. De baas van de omroep vond het zo pijnlijk dat hij daarom zijn ontslag indiende. De twee landen hebben historisch een diepe en sterke band. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het binnenland nog met zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: New music.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Goedemorgen. Huizenkopers worden nog steeds benadeeld. Vereniging Eigen Huis heeft ontdekt dat het biedlogboek vaak niet wordt gebruikt, schrijft het AD. In het boek staat wat er al is geboden. Dat werd 3 jaar geleden ingevoerd om het vertrouwen te verbeteren. Vorig jaar kreeg maar 1 op de 3 kopers dat te zien en bijna de helft moest er zelf om vragen. Europa wil de boeren compenseren voor de oorlog in het Midden-Oosten. Naast dure brandstof hebben boeren ook last van dure kunstmest. Ongeveer 1/5 daarvan kwam altijd uit het Midden-Oosten. Om dat op te vangen zou er een enorm steunpakket aankomen, schrijft de Telegraaf. De details worden nog voor de zomer bekend. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden 10 deelnemers. Voorstanders wilden een tegengeluid laten horen. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de CEO van Starbucks in Zuid-Korea is ontslagen door een enorme PR-blunder. Er werd gisteren een lijn van herbruikbare bekers gelanceerd onder de naam Tank Day. Die naam viel verkeerd, omdat gisteren de pro-democratische opstand uit 1980 werd herdacht. Dat eindigde destijds in een bloedbad door militair ingrijpen. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon, op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Er moet een speciaal team van experts komen om de asielopvang in ons land onder controle te krijgen. Dat heeft premier Jette laten weten na het asielspoedoverleg van gisteravond. Gemeentes die problemen hebben met de opvang van asielzoekers kunnen dat team dan inschakelen voor extra maatwerk.
1: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente.
0: Hoe de steun van die teams er dan precies uit gaat zien is nog niet bekend. Gemeentes gaven al eerder aan ondersteuning nodig te hebben na alle anti-asielprotesten die de laatste tijd uit de hand zijn gelopen. Een van die plekken waar het uit de hand liep bij asielprotesten is Loosdrecht. Daar begon gisteren de avondvierdaagse. Er waren zorgen over of dat allemaal rustig kon verlopen. Kinderen werden opgeroepen om zich neutraal te kleden nadat er eerder signalen waren dat ouders hun kinderen een anti-asielshirt wilden aantrekken. Ook werd de route uit voorzorg aangepast. Volgens de organisatie verliep de eerste avond rustig. Wel blijven ze alert. Bij nieuwe onrust kan een wandelavond of zelfs het hele evenement alsnog worden geschrapt. Een basisschool uit Hilversum besloot uit voorzorg om niet mee te doen. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten in een moskee. De schutters waren 2 tienerjongens die daarna zelfmoord pleegden. Waarom ze de aanslag pleegden is niet bekend. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen ze haar zoon miste. Hij had de vuurwapens en auto van zijn moeder meegenomen. En de officiële gouden schoen, de prijs voor de beste voetballer van de Eredivisie, is dit seizoen gewonnen door PSV-speler Ismaël Saibari. Het is een prijs namens de Telegraaf. De jury bestaat uit allerlei oud-internationals van het Nederlands elftal. Saibari kreeg het overgrote deel van de stemmen. Zo stemden onder meer Ruud Gullit, Wesley Sneijder en Wim Kieft op hem. En hij is er blij mee.
2: Er waren veel mensen die het konden winnen, waaronder veel spelers van onze ploeg. Maar ja, ik ben blij dat ik hem heb gewonnen.
0: Dat was te horen bij de Telegraaf. Dan nog het weer van Weerplaza. Eerst nog wat zon, daarna wordt het bewolkt. Valt er af en toe een bui, wordt 14 tot 17 graden.
3: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dichtbij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durf je niet in.
4: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
6: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets scoor je op popontop.nl.
7: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non-stop.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musicaltiendaagse.nl.
3: Nu bij Dirk, Tony's Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Oranje fans opgelet.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
3: Kippie!
4: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
5: eboekhouden.nl.
6: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Voordat ik hier manager werd...

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
2: Morgen. Er moet een speciaal team van experts komen om de asielopvang in ons land onder controle te krijgen. Dat heeft premier Jette laten weten na het asielspoedoverleg van gisteravond. Gemeentes die problemen hebben met de opvang van asielzoekers kunnen dat team dan inschakelen voor extra maatwerk.
3: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente.
2: Hoe de steun van die teams er dan precies uit gaat zien is nog niet bekend. Gemeentes gaven al eerder aan ondersteuning nodig te hebben na alle anti-asielprotesten die de laatste tijd uit de hand zijn gelopen. Een van die plekken waar het uit de hand liep bij asielprotesten is Loosdrecht. Daar begon gisteren de avondvierdaagse. Er waren zorgen over of dat allemaal rustig kon verlopen. Kinderen werden opgeroepen om zich neutraal te kleden nadat er eerder signalen waren dat ouders hun kinderen een anti-asielshirt wilden aantrekken. Ook werd de route uit voorzorg aangepast. Volgens de organisatie verliep de eerste avond rustig. Wel blijven ze alert. Bij nieuwe onrust kan een wandelavond of zelfs het hele evenement alsnog worden geschrapt. Een basisschool uit Hilversum besloot uit voorzorg om niet mee te doen. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten in een moskee. De schutters waren 2 tienerjongens die daarna zelfmoord pleegden. Waarom ze de aanslag pleegden is niet bekend. De moeder van 1 van de jongens sloeg alarm toen ze haar zoon miste. Had de vuurwapens en auto van zijn moeder meegenomen. En de officiële Gouden Schoen, de prijs voor de beste voetballer van de Eredivisie, is dit seizoen gewonnen door PSV-speler Ismaël Saibari. Het is een prijs namens de Telegraaf. De jury bestaat uit allerlei oud-internationals van het Nederlands elftal. Saibari kreeg het overgrote deel van de stemmen. Zo stemden onder meer Ruud Gullit, Wesley Sneijder en Wim Kieft op hem. En hij is er blij mee.
4: Er waren veel mensen die het konden winnen, waaronder veel spelers van onze ploeg. Maar ja, ik ben blij dat ik hem heb gewonnen. Dat
2: was te horen bij de Telegraaf. Dan nog het weer van Weerplaza. Eerst nog wat zon, daarna wordt het bewolkt. Valt er af en toe een bui, wordt 14 tot 17 graden.
5: Vandaag even lekker shoppen, zonder stress. Kom dan naar Retail Park Roermond. Alles wat je zoekt, op 1 plek. Makkelijk bereikbaar en altijd gratis parkeren.
6: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Goedemorgen Limburg.

0: Jelly Roll hoorde je.
1: Daniel, maak je wakker.
2: En I'm good. Goedemorgen. We leven op dinsdagochtend. We zitten inmiddels alweer op mei nummer 19. Met vandaag bewolking, af en toe een opklaring. Het blijft lange tijd droog, maar er kunnen wat buitjes vallen.
1: Daniel Smulders.
2: Laat op de dag vooral temperatuur. Gaat 16 uiteindelijk. En in Linnen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Leuk dat je luistert. 8 graden op dit moment. De vroege ochtend. Hebben we al verkeersinformatie, Daniel? Ja, op zich valt wel mee. Ja, het loopt altijd wel een beetje vast. Onderkant ring Eindhoven. Dus op dit moment de dichtstbijzijnde waarschuwing voor wat betreft eventuele files in de Provence. Ga je vandaag vliegen? Dan kan het druk worden. Vooral op Schiphol. Er is gedoe daar op Schiphol. Minder beveiligingsbedrijven, waardoor personeel nu moest overstappen, ontevreden is, zich massaal ziek heeft gemeld. Is echt altijd wat daar, hè? Niet te geloven. Hoe dan? Op een of andere manier krijg je dat niet voor elkaar daar. Ik kan je nog even iets laten horen, wellicht. Oké, heb je dat bericht uit binnen? Oh ja, dat heb ik al binnen. Reizigers die hebben gisteren ook in lange rijen gestaan en ze waren boos. Dat was te horen onder andere bij het RTL Nieuws. Ja, even kijken wat deze. Ja, deze. Sorry, ik moet even een fragmentje zoeken.
4: Echt zwaar geïrriteerd, ja. Ook omdat er helemaal niet gewaarschuwd wordt. Ze bereiken je voor alles in apps en weet ik het allemaal niet wat. Maar niemand waarschuwt hiervoor.
2: Nee, nou, daar sta je dan in de file. Dus hou er even rekening mee als je vandaag gaat vliegen via Schiphol. Nu wordt er dus wel gewaarschuwd. En er zou extra personeel stand-by staan vandaag. En dan gebeurt er nog iets anders natuurlijk. Ook zometeen in de Q-update. Midden-Limburg maakt zich klaar voor bezoek van het koningspaar. Hier zo, de Q-update. En ook dat er een aantal verdachten zijn opgepakt na een crash met een gestolen Porsche. Hier zo meteen in de Q-update na Ed Sheeran.

Stay Jackstyle and Turn the Lights Off. Thank you, goedemorgen. 10 minuten voor 7:30, dus nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q-Update. Midden-Limburg treft de laatste voorbereidingen voor het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. In de 4 gemeenten, Echtzusteren, Roerdalen, Roermond en Maasgouw, worden de vlag opgehangen, de straat opgeknapt, de locaties extra voorbereid. Van schutterijen tot ondernemers. Iedereen wil zich van zijn beste kant laten zien tijdens het streekbezoek van de koning en de koningin. En 3 verdachten zijn aangehouden na de diefstal van een Porsche 911 in Bokstel en een daaropvolgende achtervolging. De sportwagen crashte uiteindelijk in Nederweert, waarna de inzittenden vluchten. Later werd een 19-jarige man uit Maastricht, een 27-jarige uit Meersen en een 28-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt in Maastricht. En Odido zegt dat er geen vrijstaande zendmast komt bij het nieuwbouwproject Veilen Zuidoost. Volgens inwoners daar zou een 40 meter hoge vakwerkmast zonder camouflage komen te staan op een open plateau in het nationaal landschap. Ze voelen zich niet betrokken bij de zoektocht naar nieuwe locaties ook. Volgens de provider gaat het om antennes op een bestaand appartementencomplex in Vaals. Odido stelt dat die extra antennes nodig zijn vanwege de slechte mobiele dekking in de regio. En tot zover de Q-Update. Meteen krijg je Topic, Nico Santos. En hier is

0: Luistert Q Music Limburg. Lekker veel muziek ook in de ochtend. Met Lewis Capaldi, Wish You The Best zometeen. En je krijgt Teddy Swims met zijn laatste track, Mr. Know-It-All.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
7: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
10: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog.

0: zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, het nieuws van nu.nl.
6: Goedemorgen. Er moet een speciaal team van experts komen om de asielopvang in ons land onder controle te krijgen. Dat heeft premier Jette laten weten na het asielspoedoverleg van gisteravond. Gemeentes die problemen hebben met de opvang van asielzoekers kunnen dat team dan inschakelen voor extra maatwerk.
7: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente.
6: Hoe de steun van die teams er dan precies uit gaat zien is nog niet bekend. Gemeentes gaven al eerder aan ondersteuning nodig te hebben na alle anti-asielprotesten die de laatste tijd uit de hand zijn gelopen. Een van die plekken waar het uit de hand liep bij asielprotesten is Loosdrecht. Daar begon gisteren de avondvierdaagse. Er waren zorgen over of dat allemaal rustig kon verlopen. Kinderen werden opgeroepen om zich neutraal te kleden nadat er eerder signalen waren dat ouders hun kinderen een anti-asielshirt wilden aantrekken. Ook werd de route uit voorzorg aangepast. Volgens de organisatie verliep de eerste avond rustig. Wel blijven ze alert. Bij nieuwe onrust kan een wandelavond of zelfs het hele evenement alsnog worden geschrapt. Een basisschool uit Hilversum besloot uit voorzorg om niet mee te doen. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten in een moskee. De schutters waren 2 tienerjongens die daarna zelfmoord pleegden. Waarom ze de aanslag pleegden is niet bekend. De moeder van 1 van de jongens sloeg alarm toen ze haar zoon miste. Hij had de vuurwapens en auto van zijn moeder meegenomen. En de officiële Gouden Schoen, de prijs voor de beste voetballer van de Eredivisie, is dit seizoen gewonnen door PSV-speler Ismaël Sabari. Het is een prijs namens de Telegraaf. De jury bestaat uit allerlei oud-internationals van het Nederlands elftal. Sabari kreeg het overgrote deel van de stemmen. Zo stemden onder meer Ruud Gullit, Wesley Sneijder en Wim Kieft op hem. En hij is er blij mee.
8: Er waren veel mensen die het konden winnen, waaronder veel spelers van onze ploeg. Maar ja, ik ben blij dat ik hem heb gewonnen.
6: Dat was te horen bij de Telegraaf. Dan nog het weer van Weerplaza. Eerst nog wat zon, daarna wordt het bewolkt. Valt er af en toe een bui, wordt 14 tot 17 graden.
9: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Goedemorgen Limburg.

0: Mr. Know-it-all. Teddy Swims was dat.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Een hele fijne goedemorgen, dinsdagochtend. 19 mei 2026. Veel bewolking vandaag. Later wat kans op regen. Hou er even rekening mee. Temperatuur een graadje of 17.
1: Daniel Smulders.
0: Terwijl iedereen zich mooi aan het maken is voor de komst van de koning. Oh, wacht even. Iedereen is zich mooi aan het maken voor de komst van de koning en de koningin. Kijk, daar komen zij met koets en paarden. Nee, zo is het niet. Maar de koning en de koningin komen wel richting ons mooie Limburg. Ze zullen zijn in Midden-Limburg vandaag. Ontvangst. Oh, wacht even.
2: Ontvangst met open armen.
0: We hebben daar meer in de Q-update erover. Ik wil het ook even hebben over dat er geen geld is voor het nieuwe sirenesysteem. Koning. Groot nieuws. Dus het maandelijkse luchtalarm in Nederland gaat verdwijnen vanaf 2028. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens het kabinet is het huidige systeem ook verouderd. Er wordt het NL-alert als effectiever waarschuwingsmiddel gezien. Het contract met de huidige leveranciers loopt nog tot 1 januari 2028... waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd, zoals dat zo mooi heet. Dus we moeten afscheid nemen van... Ja, einde luchtalarm weg. Geen luchtalarm meer. Ik vind het toch heel bijzonder. Weet je, soms dan denk ik wel eens... Nou ja, je moet ook weer wel natuurlijk vooruit gaan en technologie en zo. Alleen technologie kan ook ervoor zorgen dat je het allemaal wel wat makkelijk vindt dat het zo gaat. Alleen, het is ook heel breekbaar. Er wordt wel eens gezegd van, nou, het kan wel eens zijn dat de stroom gaat uitvallen en zo. Nou, als de stroom uitvalt, dan moet je ook rekening houden dat het alarm het niet doet. Of dat je telefoon het niet doet, want die zendmasten die doen het niet. En dan krijg je ook je NL-alert niet binnen en zo. Ik vind het toch... Moeten we dat ding niet gewoon in leven houden? Vroeger klommen ze in de kerktoren en luiden ze de klokken. Nou ja, die zijn er ook steeds minder, dus ja, hoe moeten we dan gewaarschuwd worden? Zometeen in de Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere het koningspaar dat Midden-Limburg bezoekt vandaag. Een Belgische verdachte mogelijk gelinkt aan een dodelijke schietpartij in Vaals. Zometeen meer daarover in de Q-update. Ik wil even met je heel snel kijken naar de verkeersinformatie. Als het gaat om de provincie. Op dit moment is er een file als je rijdt op de A2 vanaf Maastricht naar Eindhoven. Vanaf Budel, daar zit je op 3 minuten aan extra reistijd. Dat is de onderkant van Eindhoven weer te doen. En de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Zomer en Knoopend Leenderheide. 8 minuten vertraging, 9 kilometer. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo-West. 5 minuten vertraging over 4 kilometer. Lekker gitaartje! Set the spin doctors at the 90s. The Princess.

jaren 90 met de Spin Doctors. Two Princes. Kwart voor acht geweest. Je luistert Q Music Limburg met Miles Smith, Nahorwin en nieuwe muziek zometeen van Stella Lefty. Mooi liedje. Hier is het nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q Update. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die brengen vandaag een streekbezoek aan Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. Tijdens het bezoek staan onder meer verenigingsleven, grenssamenwerking, waterveiligheid, innovatie en stedelijke ontwikkelingscentraal. Het koninklijk paar bezoekt onder andere Abdij Lielbos, achtbaanbouwer Vekoma en het herontwikkelingsgebied De Weerstand in Roermond. En een verdachte uit een Belgische steekzaak wordt volgens de krant Grens Echo in verband gebracht met de dodelijke schietpartij in Vaals, waarbij vorige week een 27-jarige man om het leven kwam. De Nederlandse politie bevestigt geen details, maar laat weten dat het onderzoek nog volop loopt. En camping in Oorsbeek wil uitbreiden met houten vakantiehuis op het terrein daar en moderniseren. Daarvoor moet de gemeente bestemmingsplan aanpassen, omdat het hier om landbouwgrond gaat. Eerdere zorgen van Stichting Limburgs Landschap over aantasting van het molenschap zijn besproken. Tegen de plannen zijn uiteindelijk geen bezwaren ingediend. En tot zover de Q-update.

0: Dit is Q Music.
1: The Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.
2: Alweer zo'n mooi liedje van een leuke zangeres. Stella Lefty, Boston. Het bevat, zoals het zo mooi heet, interpolaties. Dat zijn nagespeelde delen van een compositie waarbij de oorspronkelijke opname niet is gebruikt. Uit Stick Season van Noah Kahan. Dit is nieuw op Q. Oh,

0: mooi liedje dit, hè? Stella Lefty, nieuw op Q en binnengekomen in de Nederlandse top 40 afgelopen vrijdag. Het liedje heet Basten. Zometeen, de minuut van Limburg, 8:15. Zeg even hallo tegen de koning en de koningin, want die zullen natuurlijk op een gegeven moment de provincie binnenrijden. Misschien zometeen wel, dan rijden ze over de A2 zo. En dan horen ze de minuut van Limburg en horen ze jouw oproep en horen ze jouw positieve bijdrage voor vandaag. Hey. Cool is dat. Laat maar even doorkomen via de WhatsApp wat je graag kwijt wil. Het nummer 06-33-345-345. En de minuut van Limburg is om 8:15.
1: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
6: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
11: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
16: Q-Music Limburg. Nieuws. 8 uur.
17: Goedemorgen. Het kabinet gaat gemeenten helpen die de asielopvang niet geregeld krijgen. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg gisteravond tussen burgemeesters en premier Jette. Het idee is dat gemeenten die problemen hebben met de opvang van asielzoekers een speciaal team kunnen inschakelen voor extra maatwerk. Je hoort de premier daarover.
18: Daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
17: Met die hulp moet vooral wat gebeuren in plaatsen waar protest is tegen AZC. Er komt ook extra geld. Meer mensen dan gedacht hebben een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk. Ze wisten dat niet, maar lieten zich afgelopen jaar testen bij een mobiel meetpunt van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk. Vlieg je vandaag vanaf Schiphol om lekker op vakantie te gaan bijvoorbeeld, hou dan rekening met lange wachtrijen voor de veiligheidschecks. Gisteren werd er voor het eerst gewerkt volgens een nieuwe opzet met minder beveiligingsbedrijven. Maar dat zorgde voor chaos, lange rijen dus. Honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Voor vandaag staat er extra personeel stand-by, maar Schiphol kan niets garanderen, dus het kan weer druk worden. Kom ruim op tijd, is het advies. En de Gouden Schoen, de prijs voor de beste voetballer van de Eredivisie, is dit seizoen gewonnen door PSV-speler Saibari. Het is een prijs van de Telegraaf en de jury bestaat uit allerlei oud-internationals van het Nederlands elftal. Zo stemden onder meer Ruud Gullit, Wesley Sneijder en Wim Kieft op Saibari. En die is blij.
19: Er waren veel mensen die het konden winnen, waaronder veel spelers van onze ploeg. Maar ja, ik ben blij dat ik hem heb gewonnen.
17: Ja, dat hoorde je bij De Telegraaf. Dan nog het weer van Weerplaza. Nu nog wat zon, maar in de loop van de ochtend wordt het bewolkt met ook wat regen. Het wordt 14 tot 17 graden.
19: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
20: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
21: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
22: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
21: Goergen Keukens is ook op Tweede Pinksterdag geopend.
23: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
24: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
25: Goedemorgen Limburg.
26: Daar

0: Zo vrolijk altijd van een liedje. Just Might, Q-Music Limburg. Goedemorgen.
1: Daniel.
0: Hallo.
1: Maak je wakker.
0: Wat leuk dat je luistert. Het is 8 uur geweest. Het is vandaag dinsdag 19 mei. Vandaag bewolkt, af en toe een opklaring. Lange tijd blijft het droog, maar later op de dag trekken enkele buien over.
1: Daniel Smulders.
0: Regen en motregen, temperatuur graadje of 17 bij matige zuiden tot zuidwestenwind. Goedemorgen in het koninklijke Roermond.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Ja, want ook daar komt de koning en de koningin vandaag. Hè? Oh, een spannende dag vandaag. Trek je mooie kleertjes aan en ga in de rij staan te zwaaien met je rood en blauwe vlaggetje. Ik weet even niet aan mijn hoofd hoe laat dat nou allemaal begint. Maar er komt een moment en dan rijdt de koninklijke stoet over de A2 waarschijnlijk. Dus ik denk dat ze zo de provincie binnenkomen. En daarbij dat ze de onderkant van de ring van Eindhoven pakken. En dan zo via de A2 richting... Alhoewel, dat kan ook de A67 zijn. Nee, dat is om. Ik denk dat ze vanuit Soestdijk via de A2 rijden, Eindhoven. En dan zo bij Weert daar de provincie in gaan. Dat denk ik. Ja... Nee, anders moeten ze de A67 verder pakken dan Venlo. Ja, ik weet het niet. Nou goed, ergens rijden ze natuurlijk vandaag de provincie binnen. Dus grappig, misschien als jij dadelijk op de A2 naar je werk rijdt... dat je de koninklijke stoet voorbij of tegemoet komt. En we verzwaaien naar de koning en de koningin vandaag. Ze leggen onder andere de route af door het smalste stukje van Nederland. De burgemeester daar, Jos Hessels, die hoopt op heel veel toeschouwers langs de route, zei hij al. Laten we onze vorst en vorstin met alle egaars ontvangen. Hang de vlag uit, kom het koningspaar met ons verwelkomen in Illikhoven of bij Abdij Lielbos. Ja, er zijn veel meer plekken waar koning en de koningin vandaag langs gaan. Ik zal je zo meteen vertellen wat ik er allemaal nog meer over weet. En natuurlijk, de Q-update komt eraan. En we moeten even rekening houden met de volgende file. Het gaat om de A2, als je rijdt van Maastricht naar Eindhoven. Hey, misschien staat de koning wel in de file. Dat is cool. Sta je met hem in de file dan met de koningin? Van Weert Noord naar Knoopert Leenderheide. 8 minuten vertraging over 11 kilometer. Oh nee, is de andere kant op natuurlijk. Dan hebben we de A67 vanaf Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop. 4 minuten over 5 kilometer. En de A73. Belfeld Venlo West. 12 minuten vertraging. 8 kilometer. En dat is de verkeersinformatie voor nu. Zo direct de Q-update. Waarin we je natuurlijk op de hoogte houden wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere het koningspaar bezoekt dus Midden-Limburg vandaag. 3 verdachten opgepakt na een crash met een gestolen Porsche. En Odido ontkent de komst van losse zendmasten bij Veilen. Meer zo.

0: Cause I will leave the light on.
1: Tom Walker, Lieve Lijn aan Q Music Limburg. Zo direct Suzanne Freek met halverwege. Nu het nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q-Update. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen vandaag een streekbezoek aan Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. Tijdens het bezoek staan onder meer het verenigingsleven, grenssamenwerking, waterveiligheid, innovatie en stedelijke ontwikkeling centraal. Het koninklijke paar bezoekt onder andere de abdij Lielbos, achtbaanbouwer Vekoma en het herontwikkelingsgebied De Weerstand in Roermond. En drie mannen zijn aangehouden na de diefstal van een Porsche 911 in Boxtel en een daaropvolgende achtervolging. De sportwagen crashte in Nederweert waarna de inzittende vluchten. Later werd een 19-jarige man uit Maastricht, een 27-jarige man uit Meersen en een 28-jarige man zonder vaste woonplaats opgepakt in Maastricht. Odido zegt dat er geen vrijstaande zendmast komt bij het nieuwbouwproject Veilen Zuidoost. Volgens inwoners zou daar een 40 meter hoge vakwerkmast zonder camouflage komen te staan op een open plateau in het nationaal landschap. Volgens de provider gaat het om antennes op een bestaand appartementencomplex in Vaals en stelt dat extra antennes nodig zijn vanwege de slechte mobiele dekking daar in de regio. Dat was hem, de minuut van Limburg. Komt er nu aan. Zo houden we je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie en met de Q-update. Maar de minuut van Limburg is nu helemaal speciaal voor jou. Op deze bijzondere dag, want de koning en de koningin komen naar Limburg. Mocht je een bericht voor ze hebben, dan kun je het ook in de Q-update zetten en in de minuut van Limburg, want dan hoor je misschien zo terug op de radio. Houd netjes, houd positief, spreek het in. Wat je ook kunt doen, is er gewoon een berichtje typen. Het nummer is 0633-345-345. De minuut van Limburg. Iedere dag op Q-Music Limburg. Zo direct ook, na Suzanne Freek. Dit is Halverwege.

0: WhatsApp-nummer 06-33-345-345 voor de minuut van Limburg.
1: Ik heb vele maandag. Ja, werk zit. Wat? Ik heb maandag over nacht. Knallen de dingen aan.
0: Ah, maandag.
1: Goedemorgen, Kim Music. Fijne werkdag allemaal. Goedjes. Werk zit.
0: Joe, joe. Ja, dankjewel. Oh, er zei iemand wat, maar ik heb geen idee wat er gezegd werd. WhatsApp nummer 06-33-345-345. Dit is de minuut van Limburg. Goedemorgen, Q. Marco van de Prullenbak, je bent goed bezig. Groeten van je collega. Hans Brouwers uit Baaksem wordt 64 jaar vandaag. Wordt er hier gestuurd. Van harte gefeliciteerd. Tommy, ga eens werken. Tip, dubbele punt. Werken wordt beloond. Love you, lieve Bo. Veel plezier op school met een kus van mama. Hier in Roermond zijn we alles klaar aan het zetten voor het Koningspaar. Misschien straks er even zwaaien. Haha, groeten van Demi. Hey Daniel, kun jij Tijn even succes wensen? Die staat langs de route van het koninklijk bezoek te werken vandaag. Het voelt altijd beter dan een maandag, hè, zo'n dinsdag. Ik ben onderweg met de koffie in de hand. Even de groet aan Melle, dat zegt Jordi uit Echt. John, die moet even een fijn weekend wensen. Stuurt Olaf.
2: Goedemorgen, Limburg.
0: Hallo.
2: Schatje, ik hou van jou. Veel plezier op school vandaag. En succes met je examens. Ik geloof in jou.
0: Doei. Nou, zet hem op, zet hem op.
3: Melle en Jori, een hele fijne schooldag vandaag.
0: Jojo.
4: Huh? En voor mama, het hele lieve mama, voor altijd wat er is.
0: Hey Daniel, kun je Nout even succes wensen? Die moet de hele dag een cursus volgen, stuurt Jasmijn. En hier weer lekker op de fiets naar het werk. Prima temperatuurtje. Doe even de groet aan Fenne, zegt Michelle. Vanmorgen overal vlaggen en gezelligheid in het dorp. Het is toch wel speciaal, hè, zo'n koninklijk bezoek. Groet uit mooie Wessem. En wat chic dat het koningspaar vandaag ons mooie Limburg bezoekt. Kun je aan mijn moeder Anita even groeten? Nou, is bij deze ook geregeld. Lars wil ook nog wat kwijt. Tenminste, hallo Lars.
5: Hoi John. Kent ze mij niet meer? Ik heb echt de badkamer gemaakt.
0: Oh, oké. Okay. En is het gelukt allemaal? Nou ja, geen antwoord verder. Morgen weer een nieuwe minuut van Limburg. 7:15, zoals iedere maandag tot en met vrijdag. Q Music Limburg. David Guetta, zie ja. Is Titanium. Trouwens, misschien wel leuk om te vertellen. We krijgen een halftime show tijdens het WK, hè? Voetbal. Degene die erop gaat treden, hoor je zo meteen. Na deze David Guetta, Sia op Q.

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Stijl en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.
2: We krijgen een halftime show tijdens het WK in Amerika. Ja, dat kennen ze. Doen ze ook altijd bij de Super Bowl. Tijdens de wisselingen van de helften. Eén grote poppenkast op het veld. Nou, gaan we nu ook krijgen. Optreden van onder andere Shakira. En ze gaat dit liedje doen samen met Burna Boy. Oh, hey.

0: Ik dacht dat Shakira al klaar was met grote hits scoren, maar nee hoor. Die Zoo, dat is echt de grootste Disney-track ooit. En dit liedje wat je net hoorde, samen met Bruna Boy, dat gaat ze zingen tijdens de halftime show van het WK. Ja, het is weer iets nieuws, typisch Amerikaans. Bij de Super Bowl ook, hè. In de pauze dan wordt er daar een enorm grote show op getuigd. En Shakira die gaat er een hoofdrol in spelen. Dit was de nieuwe track, Die Die.
1: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
5: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
6: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers.
14: Praxis.
19: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
20: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
21: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
22: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het kabinet gaat gemeenten helpen die de asielopvang niet geregeld krijgen. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg gisteravond tussen burgemeesters en premier Jetten. Het idee is dat gemeenten die problemen hebben met de opvang van asielzoekers een speciaal team kunnen inschakelen voor extra maatwerk. Je hoort de premier daarover.
2: Daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die de gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
1: Met die hulp moet vooral wat gebeuren in plaatsen waar protest is tegen AZC's. Er komt ook extra geld. Meer mensen dan gedacht hebben een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk. Ze wisten dat niet, maar lieten zich afgelopen jaar testen bij een mobiel meetpunt van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk. Vlieg je vandaag vanaf Schiphol om lekker op vakantie te gaan bijvoorbeeld, hou dan rekening met lange wachtrijen voor de veiligheidschecks. Gisteren werd er voor het eerst gewerkt volgens een nieuwe opzet met minder beveiligingsbedrijven. Maar dat zorgde voor chaos, lange rijen dus. Honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Voor vandaag staat er extra personeel stand-by. Maar Schiphol kan niets garanderen, dus het kan weer druk worden. Kom ruim op tijd, is het advies. En de Gouden Schoen, de prijs voor de beste voetballer van de Eredivisie, is dit seizoen gewonnen door PSV-speler Saibari. Het is een prijs van de Telegraaf. En de jury bestaat uit allerlei oud-internationals van het Nederlands elftal. Zo stemden onder meer Ruud Gullit, Wesley Sneijder en Wim Kieft op Saibari. En die is blij.
3: Er waren veel mensen die het konden winnen. Waaronder veel spelers van onze ploeg. Maar ja, ik ben blij dat ik hem heb gewonnen.
1: Ja, dat hoorde je bij de Telegraaf. Dan nog het weer van Weerplaza. Nu nog wat zon, maar in de loop van de ochtend wordt het bewolkt met ook wat regen. Het wordt 14 tot 17 graden.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Goedemorgen Limburg.

0: De top 40 hits van vandaag.
1: Dit is de top 40 update. Op vrijdag altijd de Nederlandse top 40. De 40 populairste hits van Nederland op Q-Music Limburg. Iedere ochtend om 8:30 de top 40 update. Deze is van dinsdag 19 mei met op 1 de verdediger van de hoogste positie van de top 40. Op 2 de man die de Johan Cruijff Arena inneemt. En op 3 hoor je Roxy Dekker. Maar eerst de Bebe Rexha met Faithless, New Religion. Vandaag in de top 40 update, top
0: 4.

Tweede week en nu al nummer 5 in de top 40. De nieuwe Roxy Dekker met Kevin. Op 2 vinden we vandaag de top 40 update Harry Styles. Zaterdag heeft hij zijn nieuwe wereldtour Together Together afgetrapt in een uitverkochte Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Fans uit de hele wereld kwamen naar de enige Europese show van dit jaar. Volgens die

Van vandaag, 19 mei, gaat als volgt de archief in. Bibi Rexha met Faithless, New Religion op 4. Kevin, Roxy Dekker, Jij hebt mij op 3. Harry Styles, American Girls op 2. En op de nummer 1 vinden we de man die op 7 binnenkwam in de top 40... en inmiddels al 5 weken op de hoogste positie staat. Concurrentie raakt hem met geen vinger aan. En afgelopen vrijdag was hij ook weer de populairste van Nederland. Vandaag in de top 40 update, ook op nummer 1. Het is Fever Dream, Alex Warren. 1.

Sienna Sparrow en Die on this Hill. Op Q Music Limburg met zo deze. Chabuzzi! Oh, hey, en deze Q Classic. Kate Ryan, deze Chanté. Komt er zo aan, ook hoor je Dean Lewis en Zoe Levi onder andere. Met Sluit me in je armen. Het foute uur staat.

0: Mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
2: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

0: Bouwbedrijf.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
4: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy family.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar

0: De twee probleemgezinnen uit het Groningse Stadskanaal, waarvan twee kinderen zwaar mishandeld werden, die waren al zeker 15 maanden in beeld bij zorginstanties. Dat staat in het AD. Er kwam zelfs een rapport en een advies, maar de kinderen werden niet uit huis geplaatst, zo schrijft de krant. De inspectie zoekt uit waarom dat niet gebeurde. Het nieuws over de mishandelingen kwam pas kort geleden naar buiten. De gemeenten zijn blij met de stap van het kabinet na de asielrellen van de laatste tijd. Na een spoedoverleg gisteravond is afgesproken dat vanuit het kabinet een speciaal team de gemeente gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Vooral in plaatsen waar veel weerstand is, zullen die teams hun werk gaan doen. Op Saba wordt vandaag opnieuw gezocht naar een Nederlandse wandelaar die daar al bijna een week wordt vermist. De ambulancemedewerker was voor werk op Saba, maar verdween woensdag. Wordt onder meer door speurhonden naar hem gezocht, maar er is geen hoop meer dat hij nog levend wordt teruggevonden. En een pijnlijk moment voor wijnland Frankrijk. Voor het eerst in de geschiedenis drinken Fransen meer bier dan wijn. Fransen drinken al jaren minder alcohol en kiezen vaker voor dranken met een lager alcoholpercentage. En laten de wijn dus staan. Ook speelt de prijs mee. Bier is vaak goedkoper. En dan nog het weer van Weerplaza. Wisselvallige dag vandaag met vooral vanmiddag kans op buien. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.
1: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets scoor je op popontop.nl.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allsafe geeft ruimte. Wow, wow.
10: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
14: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
17: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
19: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
21: De lente, die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week 1 toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Inbouwhout.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo voor Almof.
3: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap, Scapino. Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers. Praxis.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
16: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Alles

0: Goedemorgen. Het gaat slecht met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er is amper controle of handhaving door de overheid, blijkt uit onderzoek van SOA AIDS Nederland. Zo zouden sommige sekswerkers worden gedwongen gevaarlijke klanten te accepteren of cosmetische ingrepen te ondergaan. Politiek moet ingrijpen, zeggen de onderzoekers. Er woedt een grote gasbrand in een huis in Scheemda in Groningen. Het vuur ontstond door een doorgesmolten gasleiding en is nu ook overgeslagen naar een naastgelegen huis. Er komt veel rook bij vrij, daarom is een NL-alert verstuurd. Meerdere huizen zijn ontruimd en het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Een Amerikaanse arts die in Congo ebola heeft opgelopen, wordt in Duitsland behandeld. Daar kunnen artsen hem op dit moment het beste verzorgen. Toch stellen deskundigen ons allemaal gerust. De kans is heel klein dat ebola hier een probleem wordt. Ebola verspreidt zich ook niet via de lucht, zoals corona, maar alleen als je iemand aanraakt die ziek is. Het heerst nu alleen in afgelegen gebied in Congo en Oeganda. En het wereldrecord staat nu nog op ruim 20 meter. Maar dat moet vanaf eind juli verleden tijd zijn. In Maasbracht, Limburg, willen ze de langste frikandel ooit bakken. En de chef vertelt bij L1 hoe lang de frikandel moet worden.
1: We doen de spitslengte na van de boot, 38,15. En we willen dat gewoon heel mogelijk eruit halen. Want we willen gewoon de grootste ter wereld hebben.
0: En dat is nog best ingewikkeld. Daarom werd er gisteren getest met 10 meter.
2: Ja, volgens mij gaat het goed. Als men gewoon met een mandje meezakt, dan komen we er gewoon. Ja hoor, hij gaat erin.
0: Voor het wereldrecord moet hij minstens 2 keer zo lang zijn. Bezoekers kunnen straks stukjes van de reuzensnack kopen voor het goede doel. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanmiddag komen er buien aan. Het wordt maximaal tussen de 14 en 17 graden. Morgen een graadje warmer.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
5: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets scoor je op popontop.nl.
4: Goergen Keukens is ook op tweede Pinksterdag geopend.
6: Welcome to the one and only, the original.
7: Dit is
8: het Foute Uur.
7: Non-stop.
6: Q Music is proud.

0: vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Keukenkopers, opgelet! Nu!
8: Big deals bij Keukenconcurrent!
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
16: Aldi. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
18: Dat wordt genieten.
17: Ja, dus.
19: Aldi. Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart... alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien... per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
22: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
23: Welcome to the one and only, the original.
24: Dit is
25: het Foute Uur.
24: Non-stop.
23: Q Music is

music. Foute uur. Dit is het Foute Uur. Non-stop.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
7: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
8: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
7: Wat is dat?
8: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
7: Wie heeft daar nou geen zin in?
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
13: e-boekhouden.nl. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De Kippiepan, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
17: Ik kan niet werken vandaag.
18: Waar heb je last van?
17: Koorts. Oranje koorts.
19: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
7: Ja, voordat ik hier mee...

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.

0: Goedemorgen. Een grote politieactie in Brabant vanochtend vroeg. Zowel in Oosterwijk als in Tilburg vielen in totaal ruim 100 agenten 10 woningen binnen. Een verdachte begon hard te schreeuwen, mogelijk om een ander in een huis te waarschuwen, meldt Omroep Brabant. Daarbij is in elk geval 1 iemand gearresteerd en verschillende auto's zijn in beslag genomen. Waarom de huiszoekingen zijn, is niet duidelijk. Sekswerkers in ons land worden vaak uitgebuit. Ondernemers houden zich niet aan de arbeidsvoorwaarden, blijkt uit onderzoek van SOA AIDS Nederland.
1: Wat daarin misgaat is dat exploitanten zich niet houden aan het voorwaardenpakket. Het pakket wat echt de arbeidsomstandigheden van sekswerkers waarborgt. Maar geen overheidsinstantie die daarop controleert of handhaaft, waardoor ze vrij spel hebben.
0: Sommige sekswerkers worden gedwongen gevaarlijke klanten te accepteren of cosmetische ingrepen te ondergaan. Onderzoekers willen dat de politiek ingrijpt. Het kabinet wil al de minimumleeftijd voor sekswerkers verhogen van 18 naar 21 jaar om ze te beschermen. Gemeenten zijn blij met extra hulp na de asielrellen van de laatste tijd. Je hoort voorzitter van alle gemeenten, Sharon Dijksma.
2: Ik heb gezegd dat ik steun wilde van dit kabinet en dat ze naar voren moesten stappen. En dat hebben ze vanavond gedaan en daar ben ik blij mee.
0: Het kabinet komt met een speciaal team dat gemeenten gaat helpen bij de opvang. Vooral in plaatsen waar veel weerstand is tegen asielopvang moeten die teams aan de slag. En we scheuren nog massaal door de bebouwde kom en negeren de maximale snelheid van 30 km per uur, blijkt uit nieuw onderzoek. Gemiddeld rijden we 35,3 km per uur waar je 30 mag, maar 15% laat er tellen rond de 44 km per uur uitkomen. En 's avonds en 's nachts trappen we het gas nog wat dieper in. Alleen een bordje plaatsen blijkt nauwelijks effect te hebben. Wegen waar ook drempels, versmallingen of verhoogde kruispunten zijn aangelegd zorgen wel voor lagere snelheden. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanmiddag komen de buien aan. Het wordt maximaal tussen de 14 en 17 graden vandaag. En morgen een graadje warmer.
3: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
4: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
5: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
6: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
7: Je luistert naar Q Music Limburg.
8: Non-stop.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Mijn internet is vandaag. Maar ik wil
6: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
5: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
6: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ik wil sneller dan snel.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress... Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks of drink voor €1,99.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
16: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
18: Hebben's.
12: Kijk op ben.nl.
19: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
20: Een heel boek? En de kinderen dan?
19: Die zijn veel te druk met spelen.
20: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
19: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
20: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
19: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
21: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 118 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten!
0: Ja, dus... Aldi.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Geeft ruimte.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
18: Keukenkopers, opgelet. Nu.
19: Big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
22: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
23: Kippie.
24: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
26: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Q-Music Limburg Nieuws. 12 uur.
2: Goedemiddag. Er zijn meerdere aangiftes gedaan tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. Markesauer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen. Volgens de aangevers zouden deze uitlatingen aanzetten tot haat en geweld. Een exact aantal aangiftes kon het OM niet noemen. TBS heeft minder effect bij een lange celstraf. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. Een lange celstraf kan onder meer leiden tot schade aan het brein, de psychische gezondheid en de zelfredzaamheid van mensen. Ze komen dan in de bias-modus en daar worden ze passief van, waardoor het moeilijker is een TBS-behandeling te starten. Het doel daarvan is dat mensen uiteindelijk terugkeren in de maatschappij. Voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos heeft van de Belgische rechter 8 jaar cel gekregen voor drugssmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Hij krijgt ook een boete van 80.000 euro en een havenverbod van 10 jaar. Eerder was hij in ons land al veroordeeld tot onder meer 24 jaar cel. Nederland probeert hem uitgeleverd te krijgen vanuit Sierra Leone, maar tot nu toe zonder resultaat. En Europa wil boeren compenseren voor de oorlog in het Midden-Oosten. Naast dure brandstof hebben boeren ook last van dure kunstmest. Ongeveer een vijfde daarvan kwam altijd uit het Midden-Oosten. Om dat op te vangen zou er een enorm steunpakket aankomen, schrijft de Volkskrant. De details zouden nog voor de zomer bekend worden. En dan het weer van Weerplaza. Er komen buien aan vanmiddag. Het wordt maximaal tussen de 14 en 17 graden. En morgen een graadje warmer.
3: Comfortabeler slapen begint bij Retailpark Roermond. Kom naar een van onze slaapwinkels. Je gaat gegarandeerd uitgerust naar huis.
10: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met 10 euro korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
11: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
16: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
11: Goergen Keukens is ook op Tweede Pinksterdag geopend.
23: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
27: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel 750 euro extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel.

0: 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
18: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
5: Kippie.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
12: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus,
17: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
18: Ik wil als dino!
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Q-Music Limburg, nieuws, 1 uur.
21: Goedemiddag. Ook in Limburg is drugs gevonden in supermarkten van de Lidl tussen het fruit. Gisteren werd ook drugs gevonden in supermarkten in Brabant. Zo gaan om tientallen kilo's cocaïne verstopt tussen de bananen. Na het onderzoek bleek dat de dozen met fruit waarin drugs werden gevonden allemaal uit hetzelfde distributiecentrum komen. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat de Lidl is betrokken bij de drugshandel. Er zijn meerdere aangiftes gedaan tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower. Markesower zei vorige week onder meer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met veel geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de aangevers zouden deze uitlatingen aanzetten tot haat en geweld. Een exact aantal aangiftes kon het OM niet noemen. Bij de grote gasbrand in een rijtjeswoning in Scheemda in Groningen is niemand gewond geraakt, meldt RTV Noord. De brand brak vanochtend uit door een doorgesmolten gasleiding in een schuurtje. Het sloeg over naar meerdere naastgelegen huizen. Door het gas kon de brandweer alleen vanaf een afstandje blussen. Inmiddels is de brand onder controle. En vakbond FNV opent een meldpunt voor beveiligers op Schiphol. Door de nieuwe aanbesteding van het beveiligingssysteem vallen de beveiligers onder een andere werkgever. Volgens de vakbond is er chaos op de werkvloer en zijn er zorgen over roosters en werkdruk. Gisteren moesten passagiers ook erg lang wachten in de vertrekhallen. Met het meldpunt wil de vakbond in beeld krijgen waar de beveiligers tegenaan lopen. En dan het weer van Weerplaza. Er trekken buien over en het wordt maximaal tussen de 14 en 17 graden. Morgen iets warmer.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
9: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
9: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
9: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
9: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
5: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
22: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets kon je op popontop.nl.
23: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Dat ruikt lekker.

0: gratis buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Hey, ik kan niet werken vandaag.
22: Hoezo?
23: Sorry, het is WK.
24: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
25: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
26: Domino's. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en goodsnacks? 2+3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1+1 gratis. En

0: stacks of a oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop

0: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Oranje fans op.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa.
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
14: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
16: Honor the craving. Domino's.
17: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
18: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
19: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
20: Honda, the power of dreams.
21: Helemaal los bij Ethos.
22: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
25: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
26: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
27: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
28: Hebbes. Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
29: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
30: Q-Music Limburg nieuws. Twee uur.
31: Goedemiddag.
0: Meldingen van kindermishandeling blijven te lang liggen bij Veilig Thuis. Dat stelt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Jeugdrechtadvocaten in de Telegraaf. Aanleiding is de zaak in Stadskanaal, waar twee moeders hun kinderen ernstig zouden hebben mishandeld. Zaken van kindermishandeling blijven soms langer liggen dan wettelijk is toegestaan. Daardoor blijven kinderen soms ook te lang in een onveilige situatie, vrezen de advocaten. Ook in Limburg is drugs gevonden in supermarkten van de Lidl tussen het fruit. Gisteren werd ook drugs gevonden in supermarkten in Brabant. Het zou gaan om tientallen kilo's cocaïne verstopt tussen de bananen. De dozen met fruit waarin drugs werd gevonden kwamen allemaal uit hetzelfde distributiecentrum. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de Lidl betrokken is bij drugshandel. Fans van FC Groningen zijn donderdag toch welkom bij het play-off-duel met Ajax in Volendam. Dat heeft de burgemeester van Volendam besloten na overleg met de KNVB. Gisteren was nog besloten om fans niet toe te laten na ongeregeldheden afgelopen zondag. FC Volendam supporters gooiden toen na een verloren wedstrijd onder meer stenen naar de politie. En gewilde nieuwe Swatch-horloges die vanaf afgelopen weekend zouden worden verkocht, zijn alweer uit de winkels gehaald. Swatch zegt dat te doen vanwege de veiligheid voor zowel klanten als medewerkers. Het gaat om goedkopere versies van Audemars Piguet-horloges die normaal tienduizenden euro's kosten. Zaterdag bleef de horlogewinkel in onder meer de Amsterdamse PC Hoofdstraat dicht, omdat een te grote menigte op afkwam en mensen sliepen onder meer voor de winkel. Wanneer de horloges wel weer worden verkocht, is nog niet bekend. En dan het weer van Weerplaza. Er trekken buien over. Het wordt maximaal tussen de 14 en 17 graden. Morgen iets warmer.
1: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Simpel, super, super, super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn.

0: zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Voordat ik hier manager

0: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er 1 extra voor nada.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
18: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen. Schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, zonneplan.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
7: Aldi. Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus.
7: Aldi. Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Goedemiddag. Een gevechtsvliegtuig van de NAVO heeft in Estland een drone neergehaald. De drone kwam waarschijnlijk uit Oekraïne met als bestemming Rusland, meldt de NOS. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Er zijn geen berichten van schade of slachtoffers. Bij de grote politieactie in Brabant vanochtend vroeg zijn uiteindelijk 9 verdachten opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. Het zou dus met drugs te maken hebben. Bij de invallen bij 10 woningen waren er meer dan 200 agenten betrokken. Er zijn meerdere auto's en kasten in beslag genomen. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen. Meldingen van kindermishandeling blijven te lang liggen bij Veilig Thuis, zegt de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten in de Telegraaf. Aanleiding is de zaak in Stadskanaal, waar twee moeders hun kinderen ernstig zouden hebben mishandeld. Zaken van kindermishandeling blijven soms langer liggen dan wettelijk is toegestaan. Daardoor blijven kinderen te lang in een onveilige thuissituatie. En weer een record voor Cristiano Ronaldo. Hij doet voor de 6e keer mee aan een WK voetbal. Portugal heeft bekendgemaakt dat Ronaldo bij de selectie zit. Mogelijk deelt hij zijn record wel met Lionel Messi. Argentinië heeft zijn WK-selectie nog niet bekendgemaakt, maar als hij erbij zit, wordt het ook zijn 6e WK. En dan het weer van Weerplaza. Er trekken buien over en het wordt maximaal tussen de 14 en 17 graden. Morgen iets warmer.
1: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
2: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
3: Arr, stap jij aan boord van mijn zwevende schip?
4: Nieuw in Monteverde. De Pearl zwiept door de lucht in het zwevende piratenschip.
5: Wow! Koppie Krauw, land in zicht.
6: Ontdek ook de andere attracties, de wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
7: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
8: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
7: Goergen Keukens is ook op Tweede Pinksterdag geopend.
9: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Non

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren.

0: Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 118 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
2: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
6: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op Manutan.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
1: craving. Domino's.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
5: Find your joy met de last-minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy

0: het.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week 1 toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Roger!
2: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Q-Music Limburg. Nieuws. 4 uur.
10: Goedemiddag. Zorg- en jeugdminister Mirjam Sterk gaat met alle betrokken instanties praten over de ernstige kindermishandeling in Stadskanaal. Twee moeders worden ervan verdacht een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen ernstig mishandeld te hebben. De minister vraagt zich af waarom het zo lang duurde tot er ingegrepen werd, ondanks dat er wel meldingen werden gedaan. De noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis in Loosdrecht wordt met 2 dagen verlengd, tot donderdagochtend 6 uur. Het is besloten omdat de dreiging niet is veranderd. De verordening werd ingesteld omdat meerdere protesten tegen een asielzoekerscentrum uit de hand liepen. Mensen mogen alleen in de buurt van het gemeentehuis komen als ze een aantoonbaar duidelijke reden hebben om daar te zijn. Bij de politieactie in Brabant vanochtend zijn 9 mensen opgepakt. Ze worden op dit moment verhoord. Er zijn ook allerlei spullen in beslag genomen, zoals auto's. Bij de actie waren zeker 200 politieagenten betrokken. Uitsupporters van Willem II die mogen zaterdag definitief niet bij de promotiewedstrijd in en tegen Volendam zijn. De burgemeester wilde eigenlijk alle supporters weghouden uit Volendam, nadat er afgelopen weekend rellen uitbraken. Maar na overleg werd dat besluit voor de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen teruggedraaid. Supporters van Groningen die zijn donderdag alsnog welkom. Het weer van Weerplaza dan nog. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar wat onweer. Het wordt dan zo'n 19 graden.
11: Alles wat je zoekt op één plek. Voor wonen en slapen. Voor sport en fashion. Voor elektronica en voor je dagelijkse boodschappen. Gratis parkeren. Makkelijk bereikbaar. Slim shoppen. Doe je bij. Retail Park Roermond.
12: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets kon je op popontop.nl.
13: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
6: Kippie.
7: Psst, heb je het al gehoord?
8: Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
12: Aldi.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
15: Ja, dus. Aldi.
16: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
17: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Tijdens de zonnige zomerdeals tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg. Non-stop.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
11: Honor the craving.
12: Domino's. Smin.
10: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
12: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
13: Boost yourself.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
16: Mama.
15: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Q-Music Limburg.
18: Goedemiddag. Het luchtalarm moet blijven, dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Gisteren werd bekend dat het luchtalarm over 2 jaar verdwijnt. Het systeem is namelijk sterk verouderd en er is geen geld gevonden om het op te lossen. Het plan is om volledig over te stappen op het NL Alert. Maar daar is de Kamer het dus niet mee eens. Zij maken zich zorgen om ouderen die geen smartphone hebben... of mensen die niet altijd bereikbaar zijn. De minister voor Jeugd en Langdurige Zorg gaat met Veilig Thuis en de Kinderbescherming in gesprek over een betere aanpak voor de veiligheid van kinderen. Het gebeurt naar aanleiding van de ernstige mishandeling door 2 moeders in Stadskanaal. Die kinderen zouden te laat uit een onveilige situatie gehaald zijn, ondanks meldingen bij overheidsinstanties. De minister wil uitzoeken hoe dat kon gebeuren. Israël heeft opnieuw schepen tegengehouden die hulp wilden brengen naar Gaza. Daarbij zijn er ook 3 Nederlanders opgepakt, waaronder 2 journalisten van BNNVARA. Die waren aan boord om verslag te doen van de missie. Het is niet duidelijk waar de Nederlanders nu naartoe worden gebracht en hoe het met ze gaat. En op wegen waar de snelheidslimiet van 50 naar 30 km per uur is gegaan, rijden veel mensen te hard. Gemiddeld rijden we er 35 km per uur, maar er is ook een groep die nog steeds bijna 50 blijft rijden. Deze onderzoeker legt bij de NOS uit waarom het lastig is om ons aan te passen.
19: We zien dat veel van die wegen niet worden heringericht, waardoor het gewoon nog heel erg lijkt op een 50 km per uur weg. Alleen staat
2: staat er een bordje die zegt je moet 30. En het is dan dus heel moeilijk om je aan die 30 km per uur te houden als de weginrichting zegt van ga maar 50 rijden.
18: Het advies is daarom om de wegen aan te passen, bijvoorbeeld met meer drempels of door het asfalt te vervangen voor klinkers. Want op dat soort stenen gaan we automatisch langzamer rijden. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is wisselvallig bij een graad of 15. Morgen eerst regen, maar daarna klaart het op en het wordt dan maximaal 18 graden.
16: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
17: En papa durft er niet in.
16: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
19: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goerigen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goerigenkeukens.nl.
20: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
21: Goerigen Keukens is ook op Tweede Pinksterdag geopend.
22: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
23: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Maar wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Mijn

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
6: Honor the craving.
7: Domino's.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Rozer!
17: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
22: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1 plus 1 gratis op Florella Potgrond. Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik.
24: Q-music.
25: Je luistert naar Q-Music Limburg.
26: Non-stop.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
7: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Q-Music Limburg Nieuws. 6 uur.
9: Goedenavond. Er komt toch een alternatief voor het luchtalarm. Dat verdwijnt over 2 jaar omdat het systeem verouderd is. Maar justitieminister Van Wil belooft nu dat er iets voor in de plaats komt, zegt hij bij de NOS.
10: Ja, er moet iets anders komen. Hoe dat er precies uit gaat zien, weet ik niet. Dit is eigenlijk een vrij dom apparaat. Er wordt op een knop gedrukt lokaal en dan gaat er een geluid af. Het liefste wil je natuurlijk veel meer gerichte informatie meegeven aan mensen. Nou, er zijn met technologie echt wel dingen te verzinnen. Dus daar gaan we naar kijken nu.
9: Het plan was eigenlijk om voortaan alleen het NL-alert te gebruiken. Maar Kamerleden zijn het daar niet mee eens. Zij maken zich zorgen om ouderen die geen smartphone hebben en om mensen die niet altijd bereikbaar zijn. In Loosdrecht wordt de noodverordening rondom het gemeentehuis nog een keer verlengd, nu tot donderdagochtend. Het gebeurt na alle uit de hand gelopen anti-asielprotesten van de laatste tijd. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een goede reden hebben en ook is er een samenscholingsverbod. In Drenthe staan steeds meer dieren achter speciale rasters die wolvenaanvallen moeten voorkomen. Het gaat om 3/4 van de dieren, zoals schapen, paarden en koeien. Eigenaren hopen ze op die manier beter te beschermen en daar kunnen ze ook subsidie voor krijgen. Vorig jaar gebruikte nog maar 30% zo'n raster. Het aantal is in een jaar tijd dus ruim verdubbeld. En opletten als je deze zomer met de auto op vakantie gaat naar Spanje, want ze gaan daar superflitspalen installeren. Die kunnen de snelheid al van ver meten en daardoor heeft het dus geen zin meer om te remmen als je hem ziet staan. Voor die tijd ben je al lang geflitst. Het geldt ook voor motorrijders. De huidige systemen zien die nu nog wel eens over het hoofd. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui bij een graad of 12. Morgen eerst regen, maar daarna klaart het op en het wordt maximaal 18 graden.
11: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
12: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
13: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: plek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
3: Kippie.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
14: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
16: Honor the craving. Domino's.
17: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
18: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
19: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar

0: 90. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus.
2: Aldi. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter. Voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.

0: jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
8: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 km. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. Gek op

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
1: Hebbes.
0: Kijk op ben.nl.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
10: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Q-Music Limburg, nieuws. 7 uur.
16: Goedenavond. Scholen spelen steeds vaker een grote rol bij het aanpakken van kindermishandeling. Dat meldt RTL Nieuws. Docenten doen de laatste tijd veel vaker een melding bij Veilig Thuis. Vorig jaar gebeurde dat ruim 6000 keer. Het is niet alleen maar goed nieuws. Het meldpunt heeft het nu namelijk zo druk dat ze niet alles op tijd kunnen oppakken. In Loosdrecht wordt de noodverordening rondom het gemeentehuis nog een keer verlengd tot donderdagochtend. Dat gebeurt na alle uit de hand gelopen anti-asielprotesten van de laatste tijd. Mensen mogen nu alleen in de buurt komen als ze een goede reden hebben. En ook is er een samenscholingsverbod. In Drenthe staan steeds meer dieren achter speciale rasters die wolvenaanvallen moeten voorkomen. Het gaat om 3/4 van de dieren, zoals schapen, paarden en koeien. Eigenaren hopen ze op die manier beter te beschermen en kunnen daar ook een speciale subsidie voor krijgen. Vorig jaar gebruikte nog maar 30% zo'n raster. Het aantal is in een jaar tijd dus ruim verdubbeld. En opletten dan als je deze zomer met de auto op vakantie gaat naar Spanje, want ze gaan daar superflitspalen installeren. Die kunnen de snelheid al van ver meten en daardoor heeft het dus geen zin meer om te remmen als je hem ziet staan, want voor die tijd ben je al lang geflitst. Het geldt ook voor motorrijders. De huidige systemen zien die nu nog wel eens over het hoofd, maar dat is straks dus ook voorbij. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui bij een graad of 12. Morgen eerst regen, maar daarna klaart het op en het wordt maximaal 18 graden.
17: Meneer, mag ik u wat vragen?
18: Ja.
17: Waar kent u Hazy van?
18: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
17: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
18: Oké.
17: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
19: Op zoek naar sfeer in huis? Ga naar een van de woonwinkels bij Retail Park Roermond. Voor elke woning, voor elke stijl, voor elk budget. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren.
20: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
21: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dicht bij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
20: Goergen Keukens is ook op Tweede Pinksterdag geopend.
22: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
5: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
6: Honor the craving.
7: Domino's.
8: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
9: eboekhouden.nl.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we
11: dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal?

0: en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapat Textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Q Music.
9: Je luistert naar Q Music Limburg.
8: Non-stop

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weeker en Modifast.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Oranje fans

0: Goedenavond. Gemeenten zijn blij met de hulp vanuit het kabinet bij het regelen van de asielopvang, maar er zijn nog wel veel vragen over wat die hulp nou eigenlijk inhoudt. Premier Jette kondigde gisteren aan dat er een speciaal team van experts komt die gemeenten in kunnen schakelen als ze er zelf niet uitkomen. Er wordt dan maatwerk geleverd, maar gemeenten weten nog niet wat ze daarvan kunnen verwachten. Scholen spelen steeds vaker een grote rol bij het aanpakken van kindermishandeling. Docenten doen de laatste tijd veel vaker een melding bij Veilig Thuis. En deze deskundige vertelt bij RTL Nieuws waarom dat belangrijk is.
1: Je weet het niet altijd zeker, maar als je het onderbuikgevoel hebt, moet je het bespreken. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Want wachten tot je het zeker weet, dan ben je altijd te laat.
0: Vorig jaar deden scholen ruim 6000 keer een melding bij Veilig Thuis. Maar dat is niet alleen maar goed nieuws. Het meldpunt heeft het nu namelijk zo druk dat ze niet alles op tijd kunnen oppakken. Alle boten die onderweg waren naar Gaza om daar hulp te bieden zijn inmiddels tegengehouden. Het Israëlische leger is aan boord gegaan van het laatste schip. In totaal probeerden ruim 70 schepen Gaza te bereiken. Zij hadden medicijnen en eten bij zich. Vandaag werden er ook 3 Nederlandse opvarenden gearresteerd door Israël. Het is nog onduidelijk wat er met hen gaat gebeuren. En nieuws dan nog over de overleden walvis Timmy, want Denemarken wil dat het dier zo snel mogelijk wordt weggehaald. Hij ligt daar nog altijd voor de kust, maar begint inmiddels een toeristische attractie te worden. Veel dagjesmensen komen een kijkje nemen bij het lichaam van Timmy. Denemarken waarschuwt dat dode walvissen ook gevaarlijk kunnen zijn. Door het opbouwen van gassen kunnen ze namelijk ontploffen. Er wordt nu een plan gemaakt om hem weg te halen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui bij een graad of 12. Morgen eerst regen, maar daarna klaart het op en het wordt dan maximaal 18 graden.
2: Ik wek mijn eigen stroom op, maar hoe voorkom ik nou die terugleverkosten?
3: Met een energiemanagement systeem dat stemt opwek en verbruik slim op elkaar af. Geen verspilling, wel controle. Manage your energy op newenergysystems.nl.
4: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop

0: Ik wil als Dino.
1: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Roger!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de

0: Volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non-stop

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
5: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
3: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes!
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
15: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
16: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Goedenavond. Het zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen, terwijl ze al onder toezicht stond van de jeugdbescherming. Ze had last van verwaarlozingsverschijnselen. De stichting die haar bescherming moest regelen was ook betrokken bij de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje. Ze hebben op dit moment nog steeds de voorlopige voogdij over het kind in Stadskanaal. Rond Den Haag Centraal was er vanavond even geen treinverkeer mogelijk. Dat komt doordat er pro-Palestijnse demonstranten op het spoor zaten. De politie heeft die inmiddels weggehaald. De NS heeft voor de veiligheid eerst al het treinverkeer stilgelegd, maar de eerste treinen zijn inmiddels alweer vertrokken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoek gekregen van Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot. Ze hebben wel contact met hun familie. 3 Nederlanders werden vandaag gearresteerd door Israël. Onder hen zijn ook 2 journalisten die verslag deden van de missie. Het is nog niet duidelijk hoe het nu met hen gaat. En met je fiets de trein in, dat gaat nog niet zo makkelijk als het lijkt. Vooral in het weekend moeten fietsers soms vechten om een plekje. Het is vaak zo druk dat mensen niet altijd mee kunnen in de trein. Dat komt omdat er te weinig plek is voor fietsen. Die mag je niet zomaar op een andere plek neerzetten. De NS herkent het probleem, maar geeft aan dat er geen makkelijke oplossing is. Het Nederlandse spoor is daar te vol voor. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui bij een graad of 12. Morgen eerst regen, maar daarna klaart het op en dan wordt het maximaal 18 graden.
1: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets scoor je op popontop.nl.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.

0: Avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Music.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Grando.
1: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Q-Music Limburg.
13: Goedenavond. Het zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen, terwijl ze al onder toezicht stond van de jeugdbescherming. Ze had last van verwaarlozingsverschijnselen. De stichting die haar bescherming moest regelen was ook betrokken bij de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje. Zij hebben op dit moment nog steeds de voorlopige voogdij over het kind in Stadskanaal. Gemeenten zijn blij met de hulp vanuit het kabinet bij het regelen van de asielopvang, maar er zijn wel nog veel vragen over wat die hulp nou eigenlijk inhoudt. Premier Jette kondigde gisteren dat er een speciaal team van experts komt die gemeenten in kunnen schakelen als ze er zelf niet meer uitkomen. Er wordt dan maatwerk geleverd, maar gemeenten weten nog niet wat ze daarvan kunnen verwachten. Een belangrijke verandering dan voor mensen die een lange tijd door Thailand willen reizen. Daar kon je een visum aanvragen voor 2 maanden, maar die optie verdwijnt. Voortaan mag je er hooguit 1 maand naartoe. Het lange visum in Thailand werd ingevoerd om het toerisme een boost te geven na de coronacrisis, maar trok uiteindelijk ook veel criminelen. En de examenperiode is ongeveer op de helft, maar toch zijn er bij het LAX nu al meer klachten binnengekomen dan heel vorig jaar. De teller staat inmiddels op ruim 270.000 klachten. Mogelijk gaat er dit jaar zelfs een record aantal keer geklaagd worden. Vandaag kwamen er vooral klachten binnen over het HAVO-examen Wiskunde A. Scholieren vonden dat te moeilijk, de vragen waren te lang en te onduidelijk. Het weer van Weerplaza. Vannacht af en toe nog regen bij een graad of 12. Morgen begint de dag met flinke buien, maar later klaart het op. En dan wordt het maximaal 18 graden.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
1: Boost yourself.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.

0: internetters, de glasvezel-experts van Delta, aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
4: Aldi, een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus.
4: Aldi. Oranje fans opgelet.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Goedenavond. Er komen veel meer flitspalen bij in ons land. Het OM wil het aantal meer dan verdubbelen. Het gaat dan om verschillende soorten flitsers. Er komen meer vaste en mobiele palen bij, maar ook extra trajectcontroles en focusflitsers. Daarmee kan je een boete krijgen als je je telefoon vast hebt. Al die flitspalen moeten er dit jaar nog bij komen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoek gekregen van Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot. Ze hebben wel contact met hun familie. 3 Nederlanders werden vandaag gearresteerd door Israël. Onder hen zijn ook 2 journalisten die verslag deden van de missie. Het is nog niet duidelijk hoe het nu met hen gaat. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers bij het tv-programma Married at First Sight op om zich te melden. Meerdere vrouwen van die show zeggen in de media dat ze verkracht zijn door de mannen aan wie zij gekoppeld waren. De politie zegt op de hoogte te zijn van die berichten, maar dat er nog geen aangiftes binnen zijn gekomen. Ze moedigen aan dat wel te doen. En dan nog sport, want voetbalclub Arsenal is voor het eerst in lange tijd kampioen geworden in de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde vanavond met 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. Het is voor hen de 14e landstitel in de clubhistorie. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht af en toe nog regen bij een graad of 12. Morgen begint de dag met flinke buien, maar later klaart het op en dan wordt het maximaal 18 graden.
14: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: gratis lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.

0: keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Q-Music Limburg, nieuws. 12 uur.
2: Goedenacht. 30 lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het verouderde systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders voor zijn dat goedkoper is. Maar volgens de lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. Wetenschappers verzamelen in de bossen van Argentinië knaagdieren. Die hebben mogelijk het hantavirus waarmee passagiers van het cruiseschip Hondius besmet zijn geraakt. Ze zoeken in het gebied waar passagiers van boord waren. Er is een kans dat ze daar hanta hebben opgelopen, al is de laatste keer dat zoiets gebeurde 10 jaren geleden. 2 mannen moeten maandenlang de cel in omdat ze geweld hebben gebruikt tegen agenten tijdens de jaarwisseling in Den Haag. Ze gooiden stenen en vuurwerk en deelden trappen uit. De ene moet 4 maanden zitten, de andere 2. Ook moeten ze een schadevergoeding betalen aan de agenten, €2.500. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna €160.000... bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is voor een penning zoveel betaald. Het is dan ook een topstuk dat nog altijd goed bewaard is gebleven. En het komt uit een collectie van een bekende verzamelaar. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan kan er ook een klap onweer zijn en zelfs ook nog eens hagel. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: De topman van het bedrijf achter het vierenschip Hondius heeft voor het eerst van zich laten horen na de uitbraak van Hanta aan boord. Het was een van de moeilijkste tijden voor de rederij ooit, zei hij. Hij bedankte de gasten voor hun geduld en prijst de bemanning voor de kalmte. Door het virus zijn 3 mensen overleden. Het Openbaar Ministerie verklaart de oorlog aan automobilisten die zitten te appen achter het stuur of te hard rijden. We gaan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als nu om mensen te betrappen, zegt het OM. Ze worden ook in steden gezet, bij wegen waar je tegenwoordig niet harder mag dan 30. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat blijkt volgens de politie uit de verklaring die is gevonden. De daders zouden verschillende religies en rassen hebben gehaat. Bij het schieten kwamen 3 mensen om en de tieners pleegden waarschijnlijk zelfmoord. En koning Willem-Alexander heeft een liefde voor 8-banen. Dat onthulde hij in Limburg bij een 8-baanbouwer. Hij was daar met koningin Maxima op bezoek. Hij voelt zich helemaal thuis in 8-banen, zei hij. Ze kregen een rondleiding en Maxima mocht ook een bout aandraaien. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt er maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP. Q Music.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Nacht. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zonder duidelijke reden met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. President Trump denkt dat de oorlog tegen Iran wel degelijk populair is. Hij zegt dat hij eigenlijk te weinig tijd heeft gehad om het uit te leggen hoe belangrijk het is. Volgens hem gaat het om kernwapens die LA kunnen wegvagen. Hij dreigt de strijd weer te beginnen als er niet snel een akkoord komt. En Hongkong wil een rookverbod invoeren op bouwplaatsen. Vorig jaar vielen bij een brand in een flatgebouw meer dan 160 doden. Het onderzoek bleek dat dat waarschijnlijk kwam door rokende bouwvakkers. Als de wet er komt, hangt de rokers een boete van een paar honderd euro boven het hoofd. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.